0: Fertig. Let's get into the sports, look now.
1: Hakkenbeuken springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts de
0: And we'll be having a guest just after 8, a former French national player.
1: Allemaal